Baie welkom by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, hierdie produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 15 en ons sien hoe Lydia tot bekering kom. Vir vandag se program, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.